0: Belli Abbati bedankt voor de bijzonder mooie gramofoonplaat welke u voor mijn vrouw met zoveel liefde heeft gemaakt. Belli Abbati, bedankt. Wij zijn er heel erg blij mee. En de plaat kwam ook voor ons volslagen onverwacht. Wij konden het eerst niet geloven. Het was ongeveer 9 uur. Toen zagen wij u bij Tede Bingo. En u zong daar dit liedje vol vuur. Mijn vrouw kreeg een traan in haar ogen. En ik vroeg haar, komt dat door dat lied? Toen zei zij tot mij, heel bewogen, wel nee, ik had de bingo weer niet. Belli Abbati, bedankt voor de bijzonder mooie... Pieter, hallo, weet je niet steeds doorheen spelen, ja? Probeer een beetje de melodie te houden, hè? Dat is Pieter, die wil meespelen altijd graag op de piano, hè? Belli Abbati, bedankt voor de bijzonder... Hallo, Pieter, hou je nou een beetje aan de melodie, hè? Ja, probeer dan de muziek te lezen, ja? Ga nou niet zomaar wat zitten spelen, hè? Het moet toch een beetje behoorlijke plaat worden. Belli Abbati, Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen zo, hè? Pieter, hallo, mag je weer even je mantel te orde roepen, ja? Dat kan toch zo niet, hè? Belli Abbati, bedankt. Pieter, wil je thuis gaan repeteren, hè? Ga nou niet heel zo door die plaat heen zitten spelen. Ga dan thuis in de garage zitten oefenen, nietwaar? Net zolang tot je die melodie kan, hè? Ga nou niet hier doorheen spelen, ja? Wij konden het eerst niet geloven. Pieter, dat kan niet zo. Stop nou. Belli Abbati, ik wil u ook heel hartelijk danken namens de andere familieleden. Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margriet en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Jorgen. De kleinkinderen waar we erg dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander. Pieter, ik sta even Belli Abbati te bedanken, ja. Pieter, maak me nog niet kwaad, hè. Ook namens Willem Alexander dus, Johan Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Floris. Nou, Pieter, nou ben ik het zat. Nou is afgelopen, Pieter. Zo, Belli Abbati, hartelijk bedankt. Ook namens mijn vrouw.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
3: Mix 24.
7: Every day I'm shuffling.

0: Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, u hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een raadlapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar... Die horen dan het raadlapparaat en denken, hé, hey, een raadlapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu heb je ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat raadlapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is verdovend, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van een sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt.
1: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: Hey, ik ben op een feestje en daar hadden ze er een. En echt goed, luchtig geklopt, echt lekker. Hij was echt lekker. En ik heb 3 stukjes op. En er ligt er nog 1. En die wil ik hebben. En ik weet niet waarom, maar altijd als ergens nog 1 iets van ligt, ga ik dat ene iets in 1 keer heel belangrijk maken. Dan denk ik, maar kom op zeg, dan denk ik dat iedereen naar mij zit te kijken van hij zal toch niet het laatste kwarkpuntje pakken. En dan denk ik, we hebben het over een stukje kwarktaart. Kom op zeg. Maar ik moet van zo diep komen om die eerste stap te zetten. En het kwarkpuntje te pakken. En ik heb mezelf net zo ver en ik rijk. En op dat moment die hele tafel waar die op staat wordt opgetild. Wordt naar een zijkamertje gebracht. En er moest ruimte worden gemaakt. En er kwam een band en er moest gedanst worden. Nou, ik gewacht tot alles een beetje geïnstalleerd was. Nou, toen een beetje wel quasi-nozi zo er naartoe geslinterd. Nou, ik pak dat kwarkpuntje, ga ermee naar mijn mond toe. Houd dit beeld even vast. Er zijn vrouwen. En die haten mannen. Haten mannen. Die hebben een paar hele heftige relaties achter de rug. Die zijn allemaal stuk voor stuk kapot gemaakt door de man. Maar die krijgen overal de schuld van. En sindsdien zijn ze verbitterd. Hebben ze pijn? Zijn ze jaloers? En zijn ze nog maar met 1 ding bezig? En dat is tot op het bot analyseren van alle zwakheden van de man. En als ze dat dan een beetje in kaart hebben gebracht, gaan ze dat projecteren op hun vriendinnen. En geloof me, iedere vrouw die heeft zo'n vriendin. En je bent thuis en je krijgt mot met je vrouw, met je vriendin. En je trekt het niet, en je loopt een beetje boos naar buiten toe, deur dicht. Loopt regelrecht naar je stamcafé. Komt binnen. Hey, hoe gaat het met je? Ja, een beetje mot thuis. Hè, vervelend. Ja, nogal. Wil je een biertje? Ja, lekker. Klaar. We hebben het verwerkt. Vrouwen die hebben voor hetzelfde gesprek een lang weekend nodig. Hè, alle vriendinnen die worden gebeld, bij elkaar getrommeld. En er wordt in een grote kring gezeten. Handen vasthouden. Boventoon in neurieën. Elkaar troosten, uithuilen. En dan gaan ze het hele weekend gaan ze het over jou hebben. Het is een klerenleier. Het is egoïst. Het is alleen maar nemen, nemen, nemen. Nooit een keer te geven. Het is een vuile, vieze. Ah! En aan het einde van het weekend weet die ene vriendin meer van jou dan jij ooit van jezelf zult weten. En als de tijd rijp is, gaan ze daar gebruik van maken. Terug naar mijn kwarkpuntje. Ik ben bijna met dat kwarkpuntje bij mijn mond. En in één keer zie ik vanuit mijn ooghoek, zie ik die desbetreffende vriendin in de deuropening staan. Logisch, het was haar huis, haar feestje. En we zeggen helemaal niks, we kijken elkaar alleen maar aan. Op dat moment realiseer ik mij ook dat hele verhaal wat ik net vertel. En ik zie uit haar ogen dat ze denkt, klerenleier. En we dachten dat niemand je in de gaten had dat je zo dat zijkamertje insloop om dat laatste kwarkpuntje in je bek in te proppen. Dus ik leg hem terug. En meteen zie ik uit die ogen van haar flitsen. Tuurlijk, hè, maar zo laf ben je ook alweer. En nooit een keer te gaan voor wat je echt wilt. Dus ik pak hem weer op. En ik zeg nog eens van ja, mijn vingerafdrukken staan er nu toch al in. En meteen zie ik haar denken, altijd die vieze flauwe grapjes van je. Toen dacht ik van wacht eventjes. Ik laat me niet door jou dit kwarkpuntje mijn neus heen boren. Want ik vind het lekker, ik vind het echt lekker. En ik ga heel langzaam toch met dat kwarkpuntje naar mijn mond toe. En ik zie uit haar ogen geflitsen dat ze denkt, tuurlijk, klerenleier, egoïst. En alleen maar nemen, nemen, nemen, nooit een keer te geven. En ik mis mijn mond. Ik mis hem. En dat puntje komt precies hier. En dat breekt af, valt. Nou helaas, niet op haar tapijt, op mijn schoen. En meteen zie ik haar denken, kijk dan de lul, ik kan ineens een kwarkpuntje vreten. Toen dacht ik van, wacht eventjes. En als jij het slechtste van mij wilt denken, en dan kun je ook het slechtste van me krijgen. En ik probeer zo dat kwartje kwark van mijn schoen op het tapijt te krijgen. En terwijl ik ermee bezig ben, breekt dit af. Vind ik zonde, ik probeer het te vangen. Nou, het rolt uit mijn hand, ik stap opzij dat het door mijn broek valt. Het valt op het tapijt. En meteen zie ik haar denken, klerenleier, dit doe je expres. Kinderachtig mannetje, kinderachtig mannetje. Dan denk ik, kinderachtig? Ik, kinderachtig? Dit is kinderachtig. Hey, dit is kinderachtig. Hey, dit is kinderachtig. Hey, dit is kinderachtig. En ik zie die blik veranderen, ze krijgt een beetje een zachte uitdrukking van, maar Erik, wat doe je nu op mijn nieuwe tapijt? En ze neemt een stap en ze glipt, ze slipt, ze valt met haar hoofd op de rand van de tafel, begint te bloeden en ze begint te huilen. En op dat moment komt een toenmalige vriendin binnen. En het enige wat ik kon denken was, nou, En dan zul je dus zien dat ik van dit alles weer de schuld ga krijgen.
1: Station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Mix 24.
5: Every day I'm shuffling.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

zie echt iedereen zo zitten. Hè? Gaat dat snel? Goed, doe ik het iets langzamer. Iets langzamer tempo. Oké. Okay. Is beter, hè?

Mooi, mooi man. Mijn leven dat is een groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Kom mannen!

zitten jongeren nu in de zaal en die denken, wat zijn dat voor liedjes? Weet ik veel. Ik ken ze niet. Heb ik hele jonge mensen vanavond in de zaal? Wie is de jongste jongens? Even roepen. Hoe oud je bent? De jongste. Elf. Ben je elf? En voor Feyenoord. Helemaal goed. Ik zou maar iets verkeerd zeggen. Zie je, er zijn nog 18 mensen ook hier voor Feyenoord. Je bent elf, dan ben je de jongste, hè? Ja, dan moet je eruit. Nee. Vind je het leuk? Vind je het leuk, jongen? Hoe heet je? Nick. Ik ga voor jou speciaal iets doen. Dit is voor Nick. Nick, dit komt uit de tekenfilmserie. Dit ga je leuk vinden, dit ga je herkennen. Let op, daar komt-ie.

0: van de kruis wel trompetten, deed hij wel in hart en ziel. Wat? In hart en ziel, wat?
1: Ook niet, hè?

ஹாரபட்ட மூணு மேலே ஏறு

Oké. Nog eentje, omdat ik het zo leuk vind dan. Deze is iets moeilijker voor mij, want nu moet ik even zingen. Ik zing nooit, maar speciaal voor vandaag. Ik hoorde iemand zeggen, oeh. Gaat hij zingen? Ja joh, oké dan. Hij gaat toch niet zingen? Jawel, dat doet hij wel. Ik moet me even concentreren. Oké. Okay.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: zal zelf wel weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongsleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee.
2: Fijn. Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ah, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Huh? Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar. Een goeie man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afro. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tamo, must I kick me young? Oh, must I kick me young? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En er komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man! Jezus.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

En dan nu een waar verhaal uit het Wilde Westen. En wel de geschiedenis van het hondje Whisky. Whisky was een hondje dat leefde omstreeks de eeuwwisseling in het Wilde Westen. In het plaatsje Stoke City. Later hebben ze daar nog eens olie gevonden. En ja, precies, stookolie. En Whisky was het hondje van de sheriff. De sheriff was lang geleden omgekomen bij een bankoverval. En vanaf die dag droeg het hondje de ster van zijn baas aan zijn halsband. Nu begrijpt u ook meteen hoe cognac aan drie sterren komt. Het was een mooie door de weekse zondag. En Whisky had besloten die dag te gaan sterven. En zoals alle hondjes van Stoke City wilde hij dat graag doen, boven op de berg. Want dan was je lekker dicht bij de hemel en God had het toch al druk genoeg. En zo ging hij die dag op pad. Langs de eenzame eik, langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kon zien, van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Langs het oude vervallen fort, langs de stekelige cactussen. En dan heel langzaam kwamen de eerste botjes van de hondjes die het niet gehaald hadden.

1 jaar bij de mensen telt voor 7 bij de honden. En dat kan lelijk oplopen. En zo liep het hondje door langs het slingerende bergpad en bovenop de top aangekomen. Wat ligt daar? Een vondeling. Het beest is helemaal ontroerd. Krijgt een hapklare brok in zijn keel. Het denkt, ik moet dit schepseltje redden. Maar ja, een hond alleen kan niks beginnen. En dan heeft hij gelukkig 1 vriend. Dat is de oude Bill. Dat is iemand waarmee je rekening moet houden. Dat is de enige cowboy met een gezondheidszadel. En Bill zit altijd in de saloon. En dus rent het hondje naar de saloon en trekt hem als een broek mee naar boven. En dan gaan ze. Langs de eenzame eik, met een wit kruis erop. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar vroeger een vervallen fort stond. Langs de stekelige cactussen, de afgekloven botjes. Het bovenop de berg aangekomen, wat ligt daar? Geen vondeling. Bill is woedend dat hij die toch voor niks heeft meegemaakt. Die geeft het hondje een rotschop. Het beestje stort in het ravijn, onder aan het ravijn aangekomen. Wie ligt daar? Een Indiaan. Heeft een oud spoor in zijn neus, dan kan hij er niet meer uitkrijgen. En dat hondje komt onderaan totaal geradbraakt. En die Indiaan, die neemt dat diertje liefderijk op. Want zo zijn ze, die roodhuiden. En hij brengt het naar het kamp van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Daar wordt whisky omgedoopt in vuurwater. En hij begint zich net op zijn gemak te voelen als hij ziet dat de Indianen de strijdbijl aan het opgraven zijn. Ze hebben een paar oorlogen verloren en ze zijn nodig weer aan binnen toe. En het hondje voelt dat ze de kolonialisten willen bedreigen. En zo sluipt hij op een nacht tussen de wigwams door en maakt hij dat hij in de saloon komt. Maar in de saloon aangekomen, geen Bill. Zo snel zijn pootjes hem dragen kunnen, rent hij naar het huis van Bill, krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur, Bill doet open, geen Bill. Nou ja, het hondje dacht ik was op weg om te sterven en daar gaat hij weer. Langs de eenzame, gevelde eik. Langs het punt van waaruit je het opstandige Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar ze een nieuw vervallen fort aan het bouwen zijn. Hij pist dus tegen een cactus. En bovenop de top aangekomen, wie ligt daar? Bill. Bill heeft het hondje een rotschop gegeven, is toen achterover geklapt en ligt daar nu met een dubbele beenbreuk. Zodat hij in elk geval niet alleen geweest is. En hulp is wederom noodzakelijk. Maar ja, whisky is een beetje door zijn vrienden heen.

snap niet wat er in die dingen omgaat. En ja, dat moet je trouwens ook accepteren. Hè? Je weet niet wat er in de ander omgaat. We zijn allemaal alleen uiteindelijk. We zijn allemaal eilanden. Je weet, maakt niet uit hoe lang je samen bent. Je weet nooit zeker wat er in de ander omgaat. Mensen weten ook niet wat er in mij omgaat. Toen het net uit was, wilde ik een tatoeage nemen. Ik wilde een tatoeage nemen. Ik denk, goddom jongen, die fucking adelaar hier. Weet je? Gewoon even terugpakken die krant. Hier, misschien is dit mijn adelaarperiode, dacht ik. Hier, een dikke adelaar. Nou, toen waren er verschillende geluiden in mijn omgeving. Die zeiden dat dat niet zo'n goed idee was voor mij. En ik zei, hoezo dan niet? En er was één jongen, die was heel eerlijk. Die ging voor me en zei, Ronald, als ik heel eerlijk ben, daar ben jij gewoon iets te veel nerd voor. Zeiden ze gewoon. Dus ik zit nou te denken aan het nemen van een tatoeage van een borstzakje met wat pennen erin. Kijk wat ze dan zeggen met die grote bakken, godsamme. Ja, nou weet je, misschien is het ook wel prima. Mensen hoeven ook niet te weten wat er in me omgaat. Dat kan ook heel verkeerd uitpakken. Als ik verliefd ben op een vrouw of een meisje, dan zien alle andere vrouwen op aarde, die zien aan mij dat ik verliefd ben. Dat is super penetrant. Dan zien ze aan mijn gezicht. Ja, kennelijk is mijn gezicht dan een soort open boek of zo. Maar ze zien me... Of ja, het is de hele tijd open. Hier is een boek, het is een bladzijde. Een flyer. Mijn gezicht is een flyer. Als ik verliefd ben. En op de middelbare school is er iets gebeurd. Dat heeft me getekend voor het leven. Op de middelbare school was ik verliefd op Jacqueline de Jong. En Jacqueline de Jong, dat was een superlekker wijf. Maar wat die trut heeft gedaan... Zij heeft... Die naam moet je trouwens even vergeten. Want dat is haar echte naam. Ja, dan krijg je zeik mee. Oké, nou, maar niet uit. Dan halen we eruit. Jacqueline Jong, moet je even vergeten. Dan halen we eruit. Dat maakt niet uit. Kunnen we vervangen door wat we willen. Die naam doet er niet toe. Dat moet je ook niet onthouden, Jacqueline Jong. Straks loop je naar buiten. Het enige wat ik heb onthouden, Jacqueline Jong. Slaat ook nergens op. Nou, oké, pak het. Haal het eruit. Jacqueline. Ne was het trouwens. CQ. Jacqueline de Jong. Uiteindelijk. Doet eruit. Nou, wat zeg. Nou, dat maakt niet uit. Maak er iets anders van. Andere naam. Dat bepaal ik. Ik verander dat gewoon in een. Nou, maak er een Chinees meisje van. Chinese naam. Jung. Jacqueline Jung. helemaal Chinese naam maken we ervan. Dat is het makkelijkste. Wong Fei Hung. Hier heb je het. Super lekker wijf. Super Chinees. Maar hier gaat het om. Mijn tactiek toen, als ik verliefd was op de middelbare school, dat was altijd hetzelfde. Dat was mijn dingetje. Ping. Dat was... Ik weet niet waarom ik dat deed. dat was... Staren. Staren. Oh, dat was mijn ding. Staren. Dan ging ik staren en dan hoopte ik dat ze uiteindelijk zouden weten... Oh, Ronald vindt mij leuk. En dan romans. Nou, pff. Dus... En ik zit voor in de klas. Vooraan. Dus helemaal vooraan. Zit ik terug te kijken en te staren naar Wong. Dat is gewoon Jacqueline de Jong, hè? Okay. Dus... En ik zit te staren. Kijk... En ik snap, dat is kansloos, snap je, op dat moment. Maar ik denk, Ronald, probeer dat nou maar. Waarschijnlijk valt ze toch op jongens die al kunnen tongzoenen. Niet op jongens die daar nog oefenen op een boterham met salami. Boterham met salami, dat weet iedereen nog, hè? Dat was altijd hetzelfde, of niet? Had je die boterham met salami, trok twee van die plakjes salami uit, je draaide zo om die randje heen, dan was het bam, bam, bam, zo'n lekker pot, of niet? Oké, nou. Stil. Kijk, ik zit zo te staan. Kijk, nu snap ik met mijn wijsheid. Nu snap ik dat is als benaderingsmethode van vrouwen aan zich al kansloos. Daar staren, maar dat is ingehouden. Snap je? Daarom ben ik ook niet goed in seks. Een goede

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Ik wil best doen hoor, zo'n narcistisch verhaaltje over roem. Voor mij is het ook heel makkelijk. Ik heb maar één of twee van die verhalen, omdat ik word nooit herkend. Tenminste, niet als wie ik ben. Ik heb wel heel vaak dat mensen op straat van... Hey, weet jij misschien wat er met alle andere panfluit-Indianen gebeurd is? Maar ik heb nooit... ik heb nooit dat... Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, die noemen we. Ja, ik heb er één. Tenminste, is daar nog tijd voor? Oh ja, superveel. Nou, ik loop over straat en ik zie twee meisjes op me afkomen. De een zegt, hey, mag ik met jou op de foto? Ik zeg, ja, als je daar echt gelukkig van wordt, moet je het zeker doen. Dat andere meisje dat erbij is, dat zegt tegen mij, hey, maar wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet. Wie ben je dan? Ik zeg, maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Zij kent me om een of andere vage reden. Neem jij hem anders even, dan is het zo gedaan en dan zijn we er vanaf. Nou, zij maakt die foto, geeft dat ding terug aan de vriendin en ik wil weglopen. En dat meisje moet van zichzelf nog een keer zeggen, hey, maar joh, wie ben je dan, joh? Hey, ik ken je helemaal niet, joh. Wie ben je dan? Ik zeg, ja, en nou... Nou is het niet leuk meer. Dit heb ik echt super vaak. Niet dit, maar dit. Dat er een jong meisje de uiterste best doet om mij het gevoel te geven dat ze niet onder de indruk is van wie ik wel niet denk dat ik ben. Ja, want ik denk niks over mezelf. Helemaal niks. Dat zit allemaal in jouw koppie. En jij moet heel voorzichtig met mij zijn, want ik ben een heel gevaarlijk jongetje voor jou. Ja, ik zie aan hoe je beweegt en hoe je praat en hoe je je kleedt dat je denkt dat je mysterieus en interessant en snel verveeld overkomt. Maar al je kaarten liggen al lang op tafel. Ja, de daddy issues spuiten echt uit je oren. Ja, elke gast met een beetje slechte intenties ziet onmiddellijk, ik hoef dit meisje maar een beetje nepliefde te beloven. En ik sta meteen vooraan in de rij. Ja, en je hebt een soort stijltje ontwikkeld omdat je bladen leest en series kijkt. Maar echt klasse heb je natuurlijk helemaal niet. Want dat komt van binnenuit. En alles wat er bij jou van binnenuit komt is, ik vind mezelf ook maar zo mooi als dat ik denk dat anderen mij vinden. En je weet, het is na je 30ste onomkeerbaar. En daarom doe je nu al nerveus tegen mij. Nou. Wij naar haar huis. En, ja, zo zijn ze toch. En nou, wij zitten op dat kamertje. En ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Dat is een dingetje, dat doe ik in het begin. Heb ik daar nog energie voor. De boekhouder, noemen ze me wel eens. Nou, en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Zij zit schrijlings op mij. Schrijlings. Snap je? Oh, sorry. Schrijlings. Snap je schrijlings? Ja, hè? Ik doe het dan een half uur voor. Nou, schrijlings. En ik heb zo hier beet. En ik pak haar beet. En... Ik duw zo met mijn duimen zo in haar lendenen, of hoe heet dat? Liesen, ja, ja. Zo, in Liesen. En toen keek ik, een heel lied. Hey. heel graag. En ik duw met die duimen zo, zeg maar, in haar lies, snap je? Waardoor haar bekken, zeg maar, zo kantelt, zeg maar, om de as van de heupen, snap je? Waardoor die vagina eigenlijk, ja, een simroterende beweging naar achteren maakt. Dus die kut komt aan de achterkant, zo te zitten, snap je? Net als bij dieren. Dieren hebben een kut aan de achterkant, want die kunnen niet daten, moeten altijd verkracht worden. Nou, dus zo, de kut draait helemaal door naar achteren, niet helemaal naar achteren, tot 1,6 pi, gewoon zo, tak. En, snap je? En ik heb haar hier zo beet. En het is niet omdat ik zo goor ben, maar in dit standje, je trekt altijd de vagina een beetje open. Snap je? Ja. Nou. En, ja. Niet omdat ik zo goor ben, maar omdat zij naar beneden gaat en jij houdt haar tegen. Snap je? Dus daarom trek je de vagina open. Ja, Jezus. Ja. Wat moet ik doen dan? Moet ik haar zo laten vallen? Zo bam. Zo, ja, wat doe je nou? Ja, maar je kut was wel dicht. Ja. Daar is het er niks aan. Nou goed. Dus ik heb haar zo beet. En... een beetje aan de zijkant, niet helemaal bij dat slijm en zo, maar gewoon een beetje... Ik vind dat helemaal niet goor of zo, maar ik gewoon... hangt ook van de fase van de cyclus af. Maar ook als het helemaal doorzichtig is, niet altijd even tof. Gewoon niet... Ja, nee, ik vind echt... Zit nou vrouwen vies naar mij te gaan? Het komt uit jou, niet uit mij. Ik zeg ook... Ik vind het niet heel goor of zo, maar ik ben 36, weet je wel. Het wordt gewoon triest. Ik heb gewoon geen zin meer om 's nachts om 4 uur met de kutsapschilvers op mijn tengels naar huis te moeten fietsen. Gewoon geen zin in. Weet je wel, ook als het koud is, kom je thuis, is het helemaal krakkelee. Ik wil het niet. Nou, dus... Dus die kut was helemaal open, waardoor die klit, die was echt helemaal... ja, hoe leg je dat nou? Die was helemaal... kom eens. Die klit. Maar het is ook een dingetje hoor. Dat die klit. Waarom is die klit altijd anders weer? Spreek even één klit af met z'n allen. Want die een heeft zo'n delicaat speldenknopje. En de ander heeft een soort kabouterpiemel. Dat maakt echt dat wij stoppen met nadenken. Dat gewoon. Oh, zo een. Die snap ik nooit. Ik ga naar huis. Snap je? Nou, goed. En mijn hand zat aan de achterkant. Wat ik er even bij moet zeggen. Want jullie kennen mij natuurlijk als artiest en niet privé. En privé ben ik nogal een, ja, wat de Engelsen dan zouden noemen, een behoorlijke vinger in de reet kind of guy. En waarom, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Lijkt me ook heel sterk dat als ik nu met een reden kom dat jullie allemaal... Ah! Boeit niet, is een gegeven. Ik moet dat gewoon doen, anders voel ik niks in mijn holle adoptiehart. Nou, ik ga erin. Op een gegeven moment ga ik er weer uit. Want ja, ja, je moet toch verder met je leven. En zij had de dag daarna een SO. En het is allemaal prima. Maar wat scherst mijn verbazing? Ja, kak wel aan mijn hand. En was totaal geen reden om nu van... Ha. Terwijl ik moest gewoon zo aan mijn vader denken. Mijn vader... Die 12-jarige jongetje. Leuk, hè, met je moeder naar cabaret. Dat is echt lachen, toch? Eindelijk iets gemeen. Nou, en... Nee, maar ik moest zo aan mijn vader denken. Want mijn vader was echt zo'n... Dat is echt zo'n middenstander, weet je wel. Die kwam dan... Die heeft een markt. Die heeft een kraampje op de markt. En dan kwam die thuis. Helemaal bezweet. Elke avond om 17:15 kwam die thuis. En dan om 17:55 ging hij zo onderaan de trap staan. En dan zei hij altijd van... Daan, kijk... Ja, en dan zei huiswerk, ja, Daan, kijk, weet je wat het is? Kijk, zaad en kak maakt een sortiment papperige emulsie die je nimmer meer uit de lakens krijgt. Nimmer, hoe hard je ook boemt. Eten! En ik weet nog dat ik altijd dacht, heb ik dat wel goed verstaan, joh? Terwijl, net op het moment dat ik echt ging twijfelen, ging hij zo al onze borden in de lucht gooien tijdens het eten. En dan een elastiekje op zijn ogen zo. En dan ging hij op hele hoge stokjes zo al die borden zo draaien, net als in het circus, weet je wel? En dan ging hij allemaal, kijk, stront aan je lul, is ook maar zo. En dan ging mijn ma met een wortel in de reet, op een eenwieler, zo de hele tijd heen en weer over tafel. En dan ging mijn zus, die ging er zo naast staan, zo van, ik vind dit makkelijke humor. Ik kijk heel veel cabaret en heel veel stand-up comedy, dus ik heb een ander soort mening gekregen. Ik ben net zo tof als dingen die ik tof vind, en dat zet ik op Facebook. Ik ga weg. En dan renden ze keihard tegen de deurpost. En ik weet nog dat ik toen altijd dacht, waar heeft mijn vader het over? Terwijl met die stront in mijn handen dacht ik ineens, nou, daar had die ouwe wel een puntje hoor, hé. En ik zat er zo over na te denken en op een gegeven moment had ik gedraaid een soort kokkintje. En ineens was de vraag, hè, wat te zullen doen met het zojuist gevonden kokkintje. En ja, ik zie hier een oude dame vooraan kijken van, wegschieten! Zo, mevrouw. Mijn kleren lagen in het donker. Als het in mijn broek komt en ik ga zo weg en zo drrrr, heb ik een soort Adidas-streep van kak op mijn been. Hè? Is dat wat u wil? Nee, hè? Nee. Ja, eigenlijk wel. Wauw. Nou, en... Hij is echt te gek, zeg. Ja. En... Ik weet niet of dit is wat ik wil. Ik merk dat het jullie ook niet heel veel uitmaakt sinds ik uitgeluld ben waar het dan wel over gaat.
1: Een goeiemorgen!
2: Kort, tell me something. You can play bass.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Buitenlanders die zijn oké, hè? Ah, oh, buitenlanders zijn oké. Nou, dat liet je hem nog niet af. Maar als je... Want ze zijn oké. Want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo, die zijn scheidjongen, die kijk je niet eens aan. Loop gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag. Zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe Lelet, goed. Nou, luister. Mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam. Ridderkerk. Komen er mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk... Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefjes en nichtjes... dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open. Keek hij me aan en zei hij... Hey, Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald. En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlandse alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Kijk die man en zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zei, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje... Gaan we een broodje eten? Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee joh. Nee, want met een geluidje in je mondje... klink je een beetje als een trusje. Wat is nou weer... Dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg... Kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En nou, dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap... Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje, dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet, dat geloof je niet. Mijn slokje, helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddank. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt... zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En dat is trouwens ook nog eens een keer zo. Als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen. Zijn vaak jongere mensen, jongere generatie. Die zegt, oh ja, wat de fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval. En dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. En dan zeg ik altijd, nou jongens, luister even. Misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider... met David Hasselhoff, dat weten weinig mensen, maar Knight Rider, dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider, dat ging in het begin ging dat zo van... Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt en een lichtje wat zo gaat, dan heb je niks, hè? Wat zei je al, was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars? Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk.
Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid, dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme? Alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilt ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten, weet je wel. Ja, kom eens scheid aan. Nou, doet er niet toe. Ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel, mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Rooien wij dus op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms, dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Dat is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep en ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nihil. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij een zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om een belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan. Die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Kann was ehren, so grob. Kann was ehren, ja. Nicht so klein beetje ook wel, want ik kan wel zeggen wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. De ketting roken. Ik kan wel zeggen wel, als het ware wel, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij hoor, zwarte met zonder melk. Maar goed, je kent ze niet buiten hoor. Want ik rook nou dus 4 pakjes per dag, hoor. Dus dat is dus 4 keer 25, daar is nog altijd... Nou, reken maar nog. Dan rook ik ze nog op, totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden, hoor. Dus je kan wel nagaan, hoor. Je bent er wel een poosje zoet mee. En ik kan er wel mee stoppen, hoor. Maar ja, daar hou ik zeeën van tijd, hou ik over. Wat mok dan? Ja, dan kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen mij, hij zegt natuurlijk wijfje, hij zegt, neem het toch zeker zijn hobby. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou, hij zit te gooien van mij op het gooien op een boetsiercursus. Ik zeg, kom man. Ik zeg, dan kan ik zeker de hele dag aasbaken kleien. Oh, mijn man zegt tegen mij, je kunt toch ook zeker eens een andere hobby nemen? Ik zie wat dan? Ik zeg, zie jij dan eens wat? Nou, hij zegt toch al doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Zeg, man, ik zeg zeker eens in de bergen van de snelweg. Dan hoorde ik nog al die uitlaatpijpen in mijn longen op. Maar goed, mijn man begrijpt het wel van die verslaving, hoor. Mijn man, hoor, begrijpt het wel. Want kijk, mijn man die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar oh, mijn man die drinkt weer als een ketting. Dat is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn man, die kreeg dus s'avonds in huis, kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. En dan ging mijn man ging altijd even frisse lucht happen. Samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht happen in het café op de hoek. Nou, dat vertelde mijn man ook. Waar zat Vicky, zat zo awesome op de barkruk altijd, weet je. En dan vertelde mijn man ook, Vicky van ons, die drinkt niet, hoor. Die houdt er niet van. Nou, mijn man zegt ook, daar zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige hondenoogjes. En mijn man zegt, dan was het net of Vicky zeggen wou, geef mijn portie maar aan het bossie. Oh, nou drinkt mijn man dus uit zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent, hoor. Het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, hoor. Hè. Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen, hoor. Er zijn die heren doktoren, zie, hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap, hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uit kunnen vinden? Ik zou me zeggen, dus als je hem inneemt, dat je gelijk nooit meer rook. Dus ik heb die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij mijn dokter, hoor, toen ik kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siancali. Oh, hij zegt ook tegen mij, hij zegt, mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk arts. Hij zegt, rookt u nou ook na de geslachtsgemeenschap? Ik zeg, ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. Ja, zo lenig ben ik niet. Oh. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Erg waar, hoe hij zo rook als ik. Nou, ook weer, hoor. Nou leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon. Dat is namelijk zo. Mijn zoon is namelijk lid van die No Smoking Generation. Ik zou maar zeggen, van taaien niet mag roken en zo, weet je. Had ook allemaal van die posters had hij op zijn kamertje hangen van... een ander het helaas faal en zo. Ik heb er helemaal galisch van. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rookt zelf, rookt ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar 3,5 paar keer per dag. Maar ja, die slaapt 's morgens altijd uit. Oh, die zegt ook tegen me, ze zegt, ajo, ze zegt, wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van de jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, maar kijk hoor, die roken dan misschien wel niet uit zijn ketting, maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hij, worden ze ervan. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan kan de jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja, om nou de hele dag met je neus boven een pak gemolen koffie te hangen. Het is wel erg hoe hij je zo verslaafd bent, hoor. Erg waar, hoe hij je zo rook als ik. Nou, u mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst, heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, hè. Als je nou doodgaat, hoor. He, dat gooi je allemaal gewoon een keer. Dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. Als je nou doodgaat, hoor. Vraag ik mijn eigen nou innig af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van de hel weet ik het wel. Maar van de hemel heb ik er nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, hoor. En ik zag meneer Pastoor naar de mis. Ik heb die vraag aan hem voorgelegen. Hij zegt, nou, dat is toevallig. Ik kan wel even voor je navragen, want ik heb nou toch contact. Kom zomaar terug. Dus, ik terug, hoor, na 5 minuten. Hij zegt, nou, hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou, meneer Pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wat er gerookt in de hemel. Zelfs de Heilige Geest rookt zware sik. Dus ik blij, hoor. Hij zegt, nou, nog de slechte. Ik denk, nou ja, dat kan nooit meer zo slecht wezen, hoor. Hij zegt, nou, de Heilige Geest zet voor je volgende verjaardag alvast een slof sigaretten voor je klaarleggen erboven.
1: Next 24. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijk...

september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederlands tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: 24 uur per dag. Mix 24.
1: Dus mijn zoontje zei, papa, gaan we naar mevrouw Van Dijk? Of die zei, ja, ik weet het nog niet. Ik moet een beetje kijken hoe de dag loopt. En zei, papa, als je gaat werken vanavond, ga je dan alleen maar grapjes vertellen? Of ga je ook heel duidelijk tegen de mensen vertellen dat het allemaal schone schijn is en dat het niet zo goed gaat met de wereld? U zult zeggen, hoe oud is mijn zoontje? Mijn zoontje is 9. Maar dat vergeet ik bij te vertellen. Mijn zoontje is hoogbegaafd. En, nou ja, in mijn ogen dan. Hè. U zult zeggen, dan ben je vrij snel hoogbegaafd. Dat klopt, ja. Hij is niet zo hoogbegaafd als het meisje laatst in het Gooi. Maar in het Gooi ben je heel gauw hoogbegaafd, hoor. Daar wordt de Nederlandse televisie gemaakt. Ik weet niet of u wel eens kijkt. Nou, dan ben je gauw hoogbegaafd. Zullen we het heel even over Big Brother hebben? Of zegt u, wat een fantastische kneuzenkermis is dat toch, hè? Ja, ik vind het geweldig, hoor. Dat je gewoon 3 maanden naar een aantal geestelijke gehandicapten mag kijken. Ik vind het geweldig. Ik vind vooral die grote leuk, die blonde, hè. Hou eens even geheimtje. Het is Paul de Leeuw. Maar dan moet je verder je bek over. Dat is hem. Het is een echt. Je weet wat ik bedoel, hè? Die Ruud, weet je wel? Die altijd in zijn blote reet die kippen gaat voeren. Die kippen willen ook niet meer eten. Die zeggen, ja, laat maar. Je weet wat ik bedoel? Die Ruud die zijn lenzen vergeten is. Die zit zo. Zo, weet je wel? En dan zegt hij van, ja, ik heb vannacht een klein stijfje gehad. Dat is Ruud. Zo'n vent, klein stijfje. Ik ben zo'n mannetje, ik heb zo'n lul. Dus ik heb niet zo. Ja. Dan moet je geen nee knikken, dat is wel waar. Ik vind het zo jammer dat het 1 januari is dat hele Big Brother voorbij. Ik vind het zo jammer. Ik vind dat we door moeten. We moeten door met een nieuwe club. Ze moeten er gewoon 9 hitsige nichten in zetten. Geweldig. Ja, en dan heeft er 1 AIDS en wij weten wie. Dat lijkt me fantastisch. Ja, jawel. Dan zit je zo voor de tv en dan roep je... Nee, niet doen. En dan die goudvis op. En dat noemen we dan Gaywatch, weet je. Dat lijkt me geweldig.
0: Mix 24.

Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Dat is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Hè? Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. Hè? Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. Hè? En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. Hè? Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon vier dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. Hè? En hier staat een artikel, het is uit maart 1965. Hè? Wij waren het land aan het opbouwen, hè? Maart 1959. En er staat een artikeltje, ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Hè? Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Hè? Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. He? Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Ja, dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. He? Dat is het beste uit de vampierreeks. 1959, we waren het land aan het opbouwen. He? Wat de man kan doen. Ook al bent u allang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, er was überhaupt niks te eten in die tijd. He? Je kon je een ons koken en zo. Ja, water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Au, heet. He? En... Vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. Hè? 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen. Dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. He? Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen zien. He? Wat je toen in die tijd, dat waren van die twee persoon zakken. Die kon je er overheen trekken. En hè, was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Dan komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret, dat lijkt het ook. Hè? Ook zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Hè? Dr. Alfred Heinz is dat geweest. Zeg. Uit Oost-Duitsland. Hè? Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land met allemaal die potjes om zijn... Scheisse, denkt die bij zichzelf. Zo is ook de olfariet babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen, eigenlijk. Hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder, fladder. Hè? Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid, maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd in. Heeft hij het niet in de gaten, begint hij meteen te eten. Komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid, gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème.
Nou, dat moet... Ja, daar kunt u wel om lachen, maar... Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Dan kan je beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk... Hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken...

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden.

0: denk, het moet weg. Dus ik probeerde het zo weg te stoppen in mijn rugzak en het ging niet. Ik denk, wegwezen. Dus ik wil weglopen en daar gebeurt het. Bij de uitgang staat een dame van het kruidvat, vergezeld door een beveiligingsbeambte in opleiding. He, dus het kan nog lager. En ik loop naar buiten en hij zegt, hey, mag ik even in je zakkie kijken? Dus ik zeg, nou, alsjeblieft. Hij kijkt erin, hij zegt, alles in orde. Ik zeg, dat dacht ik wel. En zegt hij, nou, mag ik dan ook even in je rugzak kijken? En toen dacht ik, ja, als ik nu gewoon ja zeg, dan leer jij niks. Dus ik zeg, nou, nee. En toen kreeg hij een soort mini-tia, zo. Ik dacht eerst dat hij op zoek ging naar het magnetische noorden, weet je. Maar hij was natuurlijk in zijn handboek aan het bladeren, wat hij doen moest, hè. Op een gegeven moment was hij bij de goede bladzijde. Dit is de zin die ik toen aan voor mijn kiezen kreeg. Toen zei hij, dan moeten we de politie bellen. En het duurde 30 volle seconden voordat hij door had dat ik niet ging bellen. Nou goed, hij belt de politie. Ik sta naast hem. Hij zegt niks, ik zeg niks. We staan elkaar een beetje zwijgend aan te kijken. En het begon toch een beetje een rare homo-erotische situatie te worden. Waar ik helemaal geen trek in had. Want ik val niet op uniform en veel te veel knopen. Het moet een beetje snel gaan, hoeft het mij niet meer. Dus ik denk, ik moet die situatie doorbreken. Nou, en wat ik dan leuk vind is vragen stellen. Dat vind ik altijd leuk. Beetje vragen stellen, beetje poeren, beetje knurften, een beetje... Dus ik stel hem gewoon wat vragen over dromen, toekomstmogelijkheden, opleidingsniveau, zelfmoord en... Hij zei niks. Hij zei helemaal niks. Dus eigenlijk was ik de hele tijd aan het woord en hij zei niks. Dat vind ik niet erg. Daar wil ik er geld voor hebben. Dus ik denk, nou ja, laat maar zitten dan. Dus ik kijk hem aan en ik zeg, Jozef, heel veel plezier straks met tanden poetsen. En ik loop gewoon weg. En hij blijft er staan met mijn zakje. Nou ben ik zo benieuwd wat hij daarvan geleerd heeft. Maar ja, op een bepaald moment komt natuurlijk de politie. En dan staat hij toch met iemand anders.
1: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Mabelia, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Was, iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde, want dat deed CDC ook, volgens Dr. Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders, want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken, dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio, we moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten en we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. Van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Eigenlijk wil zij graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het is echt gebeurd. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want tuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen, is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik, hé, dat komt slecht uit, zeg nou ja! Ja, nou, dus, maar ik doe de autodeur open en loop en ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen, ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door golden, nee, ik ben niet opgevoed door golden, opgegroeid met golden retrievers. We hadden altijd honden, dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik rens natuurlijk snel naar het hondje toe en het hondje dat ligt daar in een plasje bloed zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja. En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd golden retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan? Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje. En ik fluister in zijn oortjes. Ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man. Een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Roemenia. En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.
1: Dit is Mix 24.

0: Je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum. Niet hier. Verplichte inburgeringscursus, Constantin Linescu. Oh, schatje. I arrange that for you. I arrange that. I promise. I know the wethouder. Donnie Zwezerik. He's the brother of the butcher. Dames, ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even elektra betalen en het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Want dus ik heb er twee uur aflopen, zei ik. Je moet elkaar ook een beetje helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren. Mag ik best even kijken. Maar dan proberen.
1: Hey. Niet happen naar de baas.
0: Wat een rare man. Essent, ja, heb ze oké. Gebruikersnaam, heroïne. Vergeet je nooit meer. Pincode 384411. Dat is de leeftijd van mijn oma keer de lengte van de Lange Jan op de Efteling. Gedeeld door het aantal zegenzekerheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ha. Moment hoor, doe maar. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fok, Turing, Tokkie, zeg hé. Moet kijken. Politiek, Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Ben, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dankjewel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty.
2: Het is zo makkelijk.
0: De slag bij Nieuwpoort was in orde. Dus nooit fout rekenen. Nooit hoor. Wat betekenden de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde.
2: Hatsiepoetje, au, au, mijn oor.
0: Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was een eerste denken. Foei, wie doe ik met de meis? Wie waren de remonstranten? Oh, wat is dat ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen? Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dan kan allemaal die gekke beurt. Auw, auw, die maak ik nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de ouderen. Ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop. Oh, als een godgieter. Echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. Oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Weet je? Wist je niet? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Ho, ik krijg opeens andere letters. Ho, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens een M, de M is een P. Oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten. In Amerika is de P toch ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matetos. We eten vandaag matetos met jus, dat is daar ook voor maal. Opslaan als. Als ik zin heb! Printen? Ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer. Ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. Er zijn 5 man in de koelkast erbij. Er zou hier een printer staan. Je gaat me op het noten niet vertellen dat op een gegeven moment de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Wat heb ik hier nou aan? Heb ik dit verbonden? Heb ik dat niet? Zeg jij? Ah, hou eens op zeg. Hoe jij houdt, man. En dan heel vanaf de achterlijn.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Het is een meezinger, dames en heren. Dat werkt namelijk altijd feestvreugdeverhogend in de zaal. En het is ook goed voor het saamhorigheidsgevoel onder je publiek. Dus dat gaan we even doen. Ik zing hem even voor. Het wordt vanzelf wel duidelijk hoe het in elkaar zit qua meezinger. Daar komt-ie hoor.

Oh, wacht even, sorry. Dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Sorry. Ja, hier gaat het net even anders. Ik zing... Het is altijd leuk als het net even anders gaat, maar je moet het wel even uitleggen. Ik zing Is erover nagedacht en dan zingen jullie Of zo, een beetje geïrriteerd. Zo, ja, sorry, dat ligt aan mij. Had ik niet goed... En dan zing ik weer Wat is de bedoeling hiervan? Nou, daar komt hij hoor. Nog één keer.

Wacht, ik hoor nog een paar mensen. Of ja, sorry. Ja, nee, laten we het dan gelijk goed doen. Sorry, dat ligt aan mij. Er zit nog één tel tussen. Dus ik zing, is erover nagedacht. Of zo, dan komt hij pas, snap je wel? Ja, de meesten deden het al meteen goed, hoor. Misschien kan je zo'n geïrriteerd geluidje erbij maken. Zo, is erover nagedacht. Of zo, snap je? Heb je en die tel en je hebt gelijk dat geïrriteerde gevoel er ik in. Oké, nou, nog één keer met z'n allen. Komt u.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Ik zit alleen even te denken om alleen even, dat we alleen even de mannen hier van Groningen en omstreken en Buffalo en Foxhol en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, Harkstede. Ja, dat we die gewoon even allemaal, dat we zeker weten dat we een goede basis hebben. Gewoon even een stevige fundering. Even alleen de heren. Ook, nou ja, laat maar zitten. Nou, in ieder geval, sorry, ja, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, daar komt u. Daar komt u. Komt u met z'n allen. Of tenminste de mannen dan. Komt u, mannen.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Applaus voor de mannen. Nee, echt, ja, echt. Ja, serieus. Ja. Nou ja. Ja, nou ja, als je nagaat dat de mannen toch vaak eigenlijk alleen maar mee zijn om de auto te parkeren, de jas op te hangen en de koffie te halen. Echt, vind je echt heel coöperatief, heren van Groningen. Nou, oké, daar komt-ie hoor. Een man stond op zijn kop in de wei, met zijn benen in de lucht en zijn handen in zijn zij, en een kaars in zijn kont en een vuurtje bij de lont. En

Doling hiervan gaat heel goed. Het is altijd leuk om ergens over te zingen wat er echt gebeurd is. Even kijken of ik nog eentje heb. Ja. Een jonge man uit Alphen aan de Rijn. Die vond het leven niet zo fijn. En hij schoot met zijn geweer hele winkelcentrum neer. De burgemeester, nee, die is niet zo leuk. Nee, die is niet zo leuk. Nee, ja, doe een ander. Sorry, doe een ander. Er lag een kind op bed met de man erbovenop. En die man die zei, en je houdt je kop. En hij ging maar tekeer, ging maar op en neer. Kind er niet zo bij. Nee, die is niet. Nee, ja. Niet zo bij. Die zei. Nou ja, dan moet je even kijken in je eigen thuissituatie of dat niet te dichtbij komt. Ja. Nou ja, of andersom dat het juist heel dichtbij komt. Omdat je het op deze manier aan wil kaarten. Van ja, wat is daar nou eigenlijk precies de hele tijd de bedoeling van? Nou ja, het is cabaret, hè. Dan moet ik het misschien nog even bij uitleggen. Het is cabaret. Dus het moet altijd een beetje op het randje. Liefst een klein beetje eroverheen. Maar als mensen echt weg gaan lopen uit je publiek, dan ben je te ver gegaan. Ja, dit, ik hou hier ook niet van, hoor. Ik vind dit gaat ook te ver, vind ik ook. Maar ik moest dit eventjes als voorbeeld dan even geven. Dus bij echt cabaret moet je net even te ver gaan. Nou, nog even met z'n allen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be old. Someone ask you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks. Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Nou, is hij weer te hoog. Nou, zijn het net de smurfen. Die zijn ook 50 geworden. Die hebben Abraham gezien. Is hij echt... Oké, dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: Zo, dames en heren, wij zijn bijzonder verheugd, mijn vrouw Margriet en ik. Misschien kan jij even die microfoon nemen, Marg.
1: Ja, dankjewel, Pieter.
0: Ja, graag gedaan. Ja, wij zijn bijzonder verheugd dat wij vanavond ook even in uw midden mogen vertoeven. We hebben de invitatie zeer op prijs gesteld en we maken nogal wat uitstapjes, hè, Marg, de laatste tijd.
1: Dat komt zeer regelmatig voor, ja.
0: Ja, we waren al bij de Eskimo's. Dat was het trouwens ontstelwekkelijk fris. Het was daar zo ver onder nul, ik was een moment bevreesd dat de oortjes van het hoofd zouden vriezen.
1: Gelukkig heb je ze nog, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Leven de kroephoek, Marg. Ja, en ik zit thuis aan de piano wel eens wat te preludiëren en dan heb ik af en toe zo'n uitschieter. En dan zeg jij altijd...
1: Floeps, daar is die weer.
0: Ja, dat zegt ze dan. Floeps, daar is die weer. En dan, ik was laatst ook even bezig met een bepaalde preludatieve inmeng. En toen dachten wij, ja, dat is het helemaal. Hè? Een leuke melodie, heel iets anders dan zo'n Anita Keurslager. En dat kwam naar aanleiding van het feit, we waren op de Nederlandse Antillen, ter gelegenheid van de opening van een tehuis voor kinderloze alleenstaanden. En... ik had in het vliegtuig al even bij de vleugel mogen zitten. En toen hoorde ik die warme tropenverklanking. En hoe noemde jij dat, Marg?
1: Ik zei, het is een tropische verrassing in muziekpapier.
0: Ja, dat vonden wij ook heel herkenbaar als tune voor het Wereldrampenfonds. WRF, Wereldrampenfonds. Daar zijn we vanavond voor hier. En ik hoor daar zelf ook bij, Wereldrampenfonds. En, holé, feest! Maar misschien, Marg, kan ik even bij de piano plaatsnemen. Zou jij daar bezwaar tegen aantekenen als ik even...
1: Kun jij toch weer niet laten, hè, Boefie?
0: Kan dat, meneer Van Rijt, dat u een tikje inschikt? Ik heb namelijk een paar knellende schoenen en vragen. Ik heb een vraag. Wat is dit nu voor hout, deze piano?
2: Dit is origineel Panamees kreupelhout.
0: Panamees, dus toch, Marg. Daar maken ze namelijk die houten benen ook van.
1: Ja, is het niet zo dat onze tuinman zo'n been heeft,
0: ja, Jodokus heeft ook zo'n tuin. Ja, ja. Gaat op zijn eigen houtje overal naartoe. Ja, en het is ook heel makkelijk met jonge aanplant. Hè?
1: Vooral de pootaardappels, hè? Dat gaat heel prima.
0: Zijn daar ook naar genoemd, hè? Pootaardappels, ja. Meneer Van Rijt, één vraagje. Eens even kijken, welke zal ik nemen? Spreekt u ook Engels?
2: Nee, ik versta het alleen maar.
0: U verstaat het alleen maar. En die zwarte toetsen die horen, dat zie je wel bij meer piano's, hè? Dat sommige toetsen zwart zijn.
2: Ja.
0: Dat hoort zo.
2: Dat hoort, dat is ivoor van olifanten die de tanden niet poetsen.
0: Oh. Wat bent u toch een olijk edammertje. Ja, goed. Nou, ik zou er namelijk een stukje willen gaan spelen, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Want u hanteert ook de saxofoon.
2: Hanteer ik, ja.
0: Ja. Hebt u daar les voor ondervonden?
2: Ongeveer een week.
0: Als u hem dan wil omsjorren, dan gaan wij eens even een nummer kiezen. Maar, noem maar een nummer.
1: Het Wilhelmus, ik dacht dat dat wel geschikt zou zijn.
0: Nee, de mensen zitten net weer, maar... Oh.
1: Nou, dan doen we...
0: Nummer 17.
1: Jukes, please?
0: Jukes, please. Jukes,
1: please,
0: dat is 17.
1: Van de Mets.
0: Ja, ja, van de Mets, ja. Hebt u hem al, meneer Van Rijt?
2: Ja.
0: Nou, als het dan nog maar het spelen nog wel lukt. Even kijken. Het staat in C van Christina, heren. Ja, en dan gaan we dan met de aftelling. Awan, atoe, awan, toe, schrie, foei. Ja. Zwingt enorm, hè, Marg? Tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tabadaba, zoek, zoek, zoek, jeuk aan mijn kroephoek. We waren bijna gelijk klaar. Ja, u hoeft mij... mij geen majesteit te noemen, meneer Van Kluiven. Ja, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer Van... meneer, uw naam van Rijkenvorstel. U had ook zo'n leuke grap. Wat zei u nou net?
3: Even wat vragen, hè. Weet u hoeveel zout er in de zee zit?
0: Nou, ik zou het beslist niet weten.
3: Dan vraag ik het wel aan een andere kwal.
0: Ik weet er ook wel iets van, maar u moet maar zo denken. Ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel. Hè? Wat moeten we nu zeggen? Koning van der Loo, hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen prins Pieter, want dat is vooral met carnaval wat misleidend. Dat begrijpt u wel. Goed, Marg, krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer?
1: Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een floeps vooraf.
0: Ik geef een floeps voorheen.
1: Ja, dat is een goed idee.

0: nummer van het VRR.
1: Ja, dat doen we nogmaals. Het gaat om dat Giro-nummer, dat we dat goed in de oren knopen. En dan zing ik het nu zelf even mee met de stem.
0: Goed idee, Pieter.
1: Spierinkje, rom op je bukkampje, hij was een fijne knul.
0: Zullen we nu beginnen, Pieter?
1: Ja. De

0: 4 en 9 en 6. Dat is het Giro-nummer van het WRAVV. 4 en 9 en 6.
1: Dat is het Giro-nummer van het WRSF. Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de gelden bestemd zal worden, Marg.
0: Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat, mede door het aantal liefhebbers al daar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden van kaal vreten. Zo'n beest niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Pieter, je microfoon.
1: Een ander deel van de gelden is bestemd voor de petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar druk aan het experimenteren bij deze bloem, waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc. centraal zullen staan en mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid, een heel interessant project van het WRF, het Wereld Rampenfonds. Zuid-Japan, Marg.
0: Ja, wij zijn in Zuid-Japan beland.
1: Maak een wereldreis. We maken een wereldreis met de bus in dit geval. En dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader.
2: Van papi.
1: Ja, van de stem van met de stem van Benno. En ja, we doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, Marg? Heeft ook redelijk succes, hè?
0: Hebben we redelijk succes mee. Vooral als die er niet is.
1: Ja. Niet is. Ja. Af en toe moeten we er zo om lachen. Zuid-Japan.
0: Zuid-Japan.
1: Zuid-Japan is door een hitte golf getroffen. En van die warmte krijgt

0: in Holland dan sigaren van. In de woestijn daar barst het ook van bizamratten.
1: Giften maakt u daar een einde aan.
0: De ene mens moet beven en de andere heeft griep.
1: Mensen terug te geven
0: ter voorkoming van de ramp. 5-1, lach, lach,
1: een 9 en een 6.
0: Kleine bijdrage misschien voor het weer.
1: Dank u
0: wel voor uw gulle gift. Geef met gulle hand, want Pieters is weer in het land. Ja, u mag ook storten als het maar geen beton is. En als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft, dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzikanten vertellen.
2: Even snel, hoor,
0: heren, er is een sauna, hè? En die is er. Er is een sauna en
2: Pieter,
0: er zitten zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt: heren, moet u daarmee eten?
2: Dan zou ik je nu toch willen vragen mee naar huis te gaan, want we hebben nog meer te doen vanavond. Je hebt bovendien nog beloofd de kinderoppas naar huis te brengen.
0: Ja, daar heb ik wel oren naar.
2: Dat
0: tot ziens op mijn verjaardag.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, kan, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij. Huh? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Ik ga het rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. En je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brei-event. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brei-event die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dan? Oh, wat ben je dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is voor mij. Oh, dat is niet zo tonnel. Dat is voor je, man. Oh, nee. Oh, ja. Oh, nee, nee, nee. En pas wat ik aan de hand. Oh, nee. Oh, nee. Pas wat ik aan de hand. Oh, nee. Pas wat ik aan de hand. Oh, nee. En je gaat een keer pam, pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je... Niet weg, schatje, alsjeblieft. Ik ga naar mijn eigen huis. Schatje. Oh, fuck, shit. Oh, kut, fuck, shit. Shit. Je raakt helemaal in paniek. Je bent in bedoeling. Dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Zeg maar wat ik bedoel, het goed te maken. Zeg, slaap maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, met mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt niet meer goed, het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè? Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand.

Ik heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee. Nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens dokter Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders. Want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Eigenlijk wil zij graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het is echt gebeurd. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hey, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen, is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik, hey, dat komt. Slecht uit, zeg nou ja! Ja, nou, dus maar ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen, ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden. Nee, ik ben niet opgevoed door Golden. Opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja. En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan? Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje. En ik fluister in zijn oortjes. Ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg opgerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg opgerend. Het was een hele grote man. Een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg opgerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania.
En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Wat leuk dat u er weer zit. En dat schijnt wederzijds te zijn, want ik kwam er straks een man tegen en die zei, ik ga vanavond naar je toe en dat komt goed uit, want ik heb een rottijd gehad. Privé problemen en ook in mijn werk allemaal akelige dingen. Vandaar ook weer zo'n waardeloze dag, je kent dat wel, alles dat tegen. Moeilijke telefoongesprekken, conflicten, files, gedoe. En dan is het zo fantastisch bij jou. Een hele avond niks. Mensen zeggen leuke dingen, hè? Laatst ook iemand die zei, ik ben u zo dankbaar voor de show. Gisteren stond ik nog aan de rand van de afgrond. Nu ben ik een stap verder. Nou, Den Haag is ook een stap verder. Wij bestaan 750 jaar. Wat dat precies betekent, weet geen mens. Maar bij de gemeente hebben ze gezegd, en nou gaat de beuk erin. Wij gaan wat laten zien. Wij ook een skyline. En dat werd de tramtunnel. Den Haag, je tikt er tegen en het lekt. Couperus heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. En burgemeester Deetman heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een bouwput. Maar waar wij trots op kunnen zijn is 750 jaar Haagse humor. En dan vragen de mensen mij altijd, wat is dat dan Haagse humor? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik nam vandaag een taxi, chauffeur zegt, waar gaan we heen? Ik zeg, Circus Theater. Hij zegt, moet jij weten. Ander voorbeeld. Er staat een vent tegen het nieuwe stadhuis te pissen. Komt er een bode naar buiten en die zegt, dit wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben, wil jij het misschien hebben? Er komt een Hagenaar bij de sociale dienst en zegt, ik heb al mijn ziektedagen opgemaakt, ik kom me dood melden. Er komt een Hagenaar bij Snackcar de Vrijheid en zegt, gooit van mij een paar kroketten in het vet en springt er zelf ook bij. Nou, dit was even wat Haagse humor om u op het gemak te stellen.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.